0: Bueno.
1: Ay, me la he escuchado. Did you see those clampings? 1898, those clampings. Dus ik mag ook nog allemaal te doen iets gehad. Nog knampje niet. Nog sluts. Right, ik zeg toch. Ik ga een knutje
2: geven. Stop. Jos, madams, instla, je gezila. En nu

Bijna goed ik een kerkje bees, goed smaak nog. En als ik ook het mag wel eens kijk, schiet op als ik je oest gehouden zo laat. Zeg ik, maar alle gaan stikken nog op paag. En nog op paag, goed ik het normaal. Alle gaan stikken normaal, die stond ik daar nog op paag. Ik haal het mag me eens goed stijg. Dit is dat ik. Waar je is, het is dat ik dat. Ik meem de kerk dit, dat is dat. Laat je staan de kerk dit, ik mis dat is dat. Nu dan ik het mis dat, schel het mis dat. Ik heb een kut, het kwam goed, ik heb een amat, het kwam echt. Nou, ik is gebak mis, het zeem te mogen houden. Geld om het fieske. Ske oost, zult u zo laat. Ske wel een. Ik wil het ik de kerk deed, schrap zult u zo. Zout aan met de laagst. Wist het kwijs ik de kerk deed. En het samenkut, kist het om stad. Maar ik wil het ik daar met de laagst. Hoort gewoon dat ik wil het. Soms de kerk deed, krijgst ik mijn lijks. Stee het hem nu samen goed ik deed. Als het heel jaren getrouwde koelkroenen, die stee het hem nu goed als de kerk deed. Moet iets ik het zel, hij houdt hem de neelt, zei hem is. Zie ik het eelskert, schoost goed. Oldo zo laat aan met de laag, dit is precies kerkje beel. Alla alt fod sae cwrl hwlam gysyll aio tym ddim gyd swyst sy'n lais a ni gym dydlymstad awd. Wai, bylch sdaeth. Wai alad eid sydd, di dlwch saed, dis alad eid aig. Alla aig, dlwch saed, sy'n mae am gym gwaad. Ik sta ook gebeeld, die zijn smet. Ja, ik denk ook niet. En dat is het licht, ik heb het gezegd. En dat is het. Ik wil goed zo duidelijk naar zoek. Ik heb een paus, ik heb een maaltje eerlijk. En dat oma thuis, ik heb een maaltje eerlijk. En nee, ik heb het met naar mij mee. Alles komt. Komt kwijt. Kapskuskikikik. Weinig is die matsk. Damk is de matsk. Schocht smisk de matsk. Damk is. Lijk wil het ik stel uitleemt. Zeg de matsk. Weinig is kutut. Lijkt smisk kutut. Dat jamk is zich schocht smisk. Ik hoop dat ik ook iets ik toch naar zoek stond. Zo soms te laat. Ik heb zeker de zon. Ik hoop dat ik ook iets ik toch naar zoek stond. Ik heb zo daar te zoeken. Kies ik dat zeg. Ja, zie die zaad steeds. Ja, leeuwers ik daar die zaad steeds. En uit ik het zeg, kerk niet. Zie ik jou wat is. Onder zoek. Ik heb het gemaakt, dank u maar goed, het is echt de matsk, dat ze het steed. Ik heb het gemaakt, dat ik dat hem kies, de matsk, dat ze het steed, soms nam die moed zo lief. Ik kon niet zo over de zoogst. Ook de matsk is op zoogst, die matsk om je. Dat ik zei het. De laus zo leeg. Ik ben nalig schoot zich zaad steeg. Hield noos aan mijn man schoot. De hele zeed uit is schoot ook waard om mijn man schoot. Leid ach was zoels de man schoot. Leid ach. Noos aan schoot. Laat zoots.